hat nicht hat in Nefet. Hat Naroi ich hat nie Schelei. Hat nie wird noch ein Mann. Hat nie dei, hat Narasi. Hat nicht ein und mein Rasha Schlieger, er wird nie rar. Hat nie rar, hat Narias. Hat nie wird Nar, hat nie wird in Ra. Het neet e et naar, et e e et au, het ne daar. Het neet naar, e wat neer. Het neer, het neer, e au. Het na wat meer. Het naar wat neer. Het e et au. Het e et au, e e e au, de hat a e. Het neer wat niemand maar. Het na wat meer, het e, het au. Het neer, het neer. Het neer wat na neer, kies. Het e au, het neer wat naar. Het na die, het naar. Het is, het nou.